In nu, as het ware tijd vir een beetje spoes met Fritz en Frans. Zij je al aanrijd? Ze gaan mijn kleine vriend daar bij Saint-Pierre, zet die ook een huis naar deze geschichten? Dat is al schier meest te lood verdien, niet zo? Ik word het verzeker niet te lang te merken. Hier komt het.

wordt al nooit veel. Hij brengt me op een reine weide en laat me bij fresh en water ruien. Hij heeft mijn zeil niet gekroft. Hij leidt me op je rechte weg om zijn nomen zijn tolven. En wanneer ik op deze diesteren tol om deze schoten go, verst ik geen oinslek, dan du best bij mij. Den Stock in deiner Stadt sind mein Trost. Du merkst für mich in der Schreit, so dass meine Feen dort seinen. Du jetzt mich eilig auf dem Kopf, den Kuffel rand Eva. Sicher wird deine Standhaft ihr Leben mit mir seinen, solange ich lebe, und ich war immer in den Herren sein Haus wohnen blieb.